elke nacht gevangen in die draden van uw web, waar ik maar stil bleef hangen tot ik nooit weer een weer. Maar ik zie nog steeds die vormen van uw lippen op mijn glas en uw lichaam uitgestrekt op mijn matras.

0: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Tussen 3 en 6. Sien jou daar.
1: Vier van Afrikaanse radio landsluit op 100 tot 104 FM.

0: Die 50 jaar oude Voyager 1 ruimtetuig moest nog een instrument afskakel weens een tekort aan kracht. JPL-ingenieurs het een blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnenkort lanceer te word. Luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Matthew Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
1: Hulle die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
2: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar. Ons is al 55 jaar getrouwd, ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
3: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
4: RSG. Dis die een.

je lippen. Die deinen van je boezem, droom je wasem van je asem. Als ik luister voor de fluister, bij die laaien van je hart.

mich vergiete. Susi wünscht uns an Tour alles um uns her. Soms wordt spuren dir die Zeit een vaste Clip gegiet. Zonder einde, zonder open, zonder afval, zonder stille. En ik vertel du bei erg.

0: dat mense deernis sal betoon teenoor buitelanders wat die land verlaat. Die proses om duisende mense vanaf die Epping vlugtelingsentrum na Musina te neem, behoort die naweek afgehandel te wees. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdags Frankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: Dis Jacobus met gat in jou sak en voor dit Percy Sledge. So when a man loves a woman. Nou voordat ons by die nuus uitkom, hoor ons wat vang die drie manne aan. Dis nou Ernst Groendeling, Barend Ligransie en Johan Raderman.
1: Saterdag aand om 8 se musiek uit die ou dae sal verseker met jou hart praat.

0: Die 50 jaar oude Voyager 1 ruimtetuig moest nog een instrument afskakel weens een tekort aan kracht. JPL-ingenieurs het een blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnenkort lanceer te word. Luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Mati Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
1: Die Sondag in Taaldinge. As jy nou die waar deur die drif moes trek en vir die wintervakansie in die bosveld gaan uitspan, weet jy waar kom die uitdrukkings vandaan? Kom luister saam na wat Karin Brits van Akademia vertel oor idiome en geslegtes, waar het vandaan kom en hoekom dit belangrik is vir 'n taal. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
2: Dis 4 minute voor 3, amper tyd vir toptreffers hier op RSG net vinnig na die rugbyveld. Suid-Afrikaanse vrouebokke wat op die oomblik teen Amerika speel op Ellis Park voor wedstryd voordat die Springbokke vanmiddag teen Engeland sal uitdraf. Suid-Afrika se vroue is nou voor in die tweede helfte na 56 minute se spel met 34 punte teenoor 0. 34-0 Suid-Afrikaanse vroue teenoor Amerika. 56 minute reeds iets van die verlede daar. Ons hou sake vir jou dop hier op RSG. What a shit, little hero.

ons nog hier. Almal wil daar uitkom, maar wil nie die pad betree. Niemand het gesê,

Dis Ryan Paris met Dolce Vita op RSG, 5 minute oor 4. Rudy Miller volgende met a cappella, daarna Mean Mr. Mustard's Buttercup.

0: Is Montreal Sound met on a clear day. Shania Twain volgende en is so 20 minute voor 5 voor 'n uur van nou af afskop in die rugby kragmeting, die toetswedstryd tussen die Springbokke en Engeland. Maar weers, man, I feel like a woman.
1: Let's go, girls.

0: Van Shania Twain naar Rieke Snel met Bokkiesjag.
1: Ons hang allemaal aan een frikkie sy lippe, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie oude dag.

God Save the King van Engeland met Nkosi Sikelel'i Afrika wat sal volg.

Dis Abba, I do, I do, I do, I do, I do. Spring is nearly years ook 'n gunsteling van my, The Shadows, uit 1962. En ek deel ook sommer weer twee van my gunstelinge van Tom Jones, sy weergawe van You're My World, en dan die praglied With These Hands.

The Wedding van the Invaders, uitgereik in 1966. Ek het nogal nou die dag sit en dink, nie een van hierdie groeplede leef meer nie. Jesus, hulle was super gewild en het landwyd by langarmdanse gespeel die jare.

The Gary Tesker Orchestra met hierdie een Drive Talking en voor dit het ons daar 'n draai in Namibia gemaak saam met Dwani Jansen en daardie liedjie was getiteld Can't Help Falling in Love.

Dit was Porter Wagner met Green Green Grass of Home en voor hom was dit Tommy Oliver met I Wanna Live. Hier is ons eie Cherie, as ook Koffie Anderson.

Dit was Café Anderson met sy verwerking van die baie bekende lied van Ed Sheeran, Perfect. En voor hom was dit ons eie Cherie met haar country verwerking van die baie bekende Judy Belcher snit Can't Be With You Tonight. Hier is Alan Jackson, en naam is dit Darius Rucker.

Dit was Darius Rucke met Wagon Wheel en voor hom was dit Alan Jackson met Chattahoochee. Kom ek speel vir jou die een van Glen Campbell.

Dit was Gary Bryden met Bony Fingers en voor hom was dit Gerry Pretorius met Tar and Cement. Kom ons luister nou na Stella Parton as ook Johnny Cash.

Dit was Johnny Cash met Folsom Prison Blues. En voor hem was dit Stella Parton met I Don't Miss You Like I Used To. Hier is Pat Boone met Love Letter

Dit was Pat Boone met Love Letters in the Sand, speciaal net vir jou. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van countryklanke. Ek groet jou met Perry Como, Via Condios, as ook een instrumentale weergawe van Heartaches by the Number. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baan.

There's Toto met I'll Be Over You. Leonard Cohen en Elton John na mekaar hier op Chill. Hier is Suzanne, daarna Rocket Man.

is Elton John's Rocket Man. I think it's going to be a long, long time. Dis tyd vir my om jou te groet. Ons gaan uitspeel met Louis Armstrong's What a Wonderful World. Michael Bolton said, I loved you, but I lied. En ons gaan afsluit met Praise God from Who All Blessings Flow van Johan van der Sandt en Wim Viljoen. Van my verloots, lekker slaap.

0: Jesus. Halleluja!
1: Dis die groep Joyous Celebration met Vrou van Samaria. Bly ingeskakel, ons is nog 'n verskeidenheid van musiek hier in die program Dis Gospel. Gerry Pretorius sing Here seën weer ons land. Benson Boone ook met sielvolle sang. En nou eers Tate Boone met Be Thou My Vision.
2: Tonight,
1: Dis Gospel.
2: Ask the Lord to anoint your eyes. Let him open your vision so you may see the beauty of his holiness. Stay here.